0: uitgevoerd per dag. Ook Rusland blijft intussen grootschalige drone-aanvallen uitvoeren op doelen in Oekraïne. Vrijdagavond werd een opslagplaats met munitie geraakt in de buurt van hoofdstad Kiev. Er waren meerdere explosies en er brak ook een grote brand uit. Zo'n 200 mensen in de buurt moesten geëvacueerd worden. De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de enclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn er nog altijd aanwezig. De enclave is Spaans grondgebied. Op het WK hockey zijn de Red Lions, onze nationale mannenploeg, zevende geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de zevende plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Straks spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1 uur deze middag. En de Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Zondag spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op wat regen en maximaal tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafieus. Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt sinds gisteren een jonge puma op. Die werd begin juli opgemerkt toen ze ergens in Polen in de bossen rondzwierf. Waar ze precies vandaan kwam, blijft een raadsel. Medewerkers van het Natuurhulpcentrum hebben de puma opgehaald en ze zit nu in Oudsbergen. Het Natuurhulpcentrum zoekt nog naar een geschikte permanente thuis, maar tot dan kan de jonge puma opgroeien in Oudsbergen. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Gisterenavond tegen SK Bever was dat. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt Genk naar een gedeelde derde plaats. Speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
1: Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag met tegen de namiddag ook kans op regen. En maxima overdag tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen de olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd door de Amerikanen en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de deal over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich, vermoedelijk na een windstoot. Hij overleefde de klap niet, nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. Bpost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herend. Bpost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als aan de Memorial, zegt Mathieu Goedvrouw van Bpost.
2: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, hè, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen. Dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
1: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Vannacht meestal droog, met op de meeste plaatsen ook brede opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten wel toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima rond 13 graden. En straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag, met vooral in de namiddag kans op regen en maxima tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

Eindelijk althans, de non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Venezuela begin dit jaar. De president, Nicolas Maduro, werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodríguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde de klap niet. Nog 6 andere mensen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen van SK Beveren met 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg. Nu kon het de nul houden.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
1: Het is op de meeste plaatsen droog met opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minimaal rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag. Met tegen de namiddag ook kans op regen en maximaal tot 22 graden. Zondag, wolken en zon en ook temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne dag en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
2: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
1: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen 10.000 migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd er verwoest. Het bos staat op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu officieel als geblust. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen blijven voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde die klap niet. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
3: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
1: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de late namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

Radio 1 Classics live. Right.

0: Classics. Radio 1.
1: Par précaution, on a beau mettre.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen er ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
3: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
2: De minister van Binnenlandse Zaken, Quintin, zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor die strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. De Brusselse procureur Moinil zei gisteren dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Brussel nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Quintin.
4: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Is dat genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat we leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
2: In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 623 doden geteld, zegt de lokale autoriteiten. En er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Door een blokkade van puin en ijs verzamelt zich stroomopwaarts miljoenen liter water. Die natuurlijke dam is erg instabiel en kan elk moment breken. Autoriteiten vrezen dat dat nieuwe overstromingen kan veroorzaken. Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur is daar verwoest. Jaarlijks komen er zo'n 15 miljoen mensen het gebied bezoeken. Sommige delen blijven er voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij heeft die klap niet overleefd. 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival. Dat is een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En zo'n 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Goedemorgen, het is 8 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. Het dodental na de modderstromen in Nepal loopt verder op. En een Nederlandse massadonor zou ook bij ons kinderen hebben verwekt. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump heeft het op sociale media over het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Lucas Lecluze, grote woorden, maar wat houdt dat akkoord precies in?
3: Wel, concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een meerderheidsaandeel in verschillende grote Venezolaanse oliebedrijven. Dat is in totaal goed voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. En daardoor kan de VS beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en aan welke prijs die wordt verkocht. En vooral de VS kan zelf tegen betaling weliswaar die olie afnemen. Dat kan de brandstofprijzen in de VS helpen drukken. Die staan erg hoog door de oorlog in Iran. En China weghouden uit Venezuela.
2: En Venezuela zelf, wat heeft dat land te winnen bij deze deal?
3: Wel, Amerikaanse bedrijven zouden 100 miljard dollar investeren om die industrie er weer bovenop te krijgen. Dat is een gigantische investering voor een land waar het grootste deel van de bevolking in armoede leeft. Maar Venezuela geeft natuurlijk wel de controle over een van zijn belangrijkste natuurlijke rijkdommen uit handen. Het land heeft de grootste voorraad olie ter wereld. De oppositie noemt de deal alvast een gigantische diefstal.
2: Dankjewel, Lucas Lecluze. In Nepal zijn na de zware overstromingen van afgelopen woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. In het grensgebied zit ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondente Wilma van der Maten.
4: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers. Terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
2: Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen, VZW, in ons land heeft meteen Volksgezondheid en het Federaal Geneesmiddelenagentschap op de hoogte gebracht en zal ook mensen begeleiden die ongerust zijn. Dat zegt Stef Rijmakers.
5: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
2: In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones hebben daar samen aan deelgenomen, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
6: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
2: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar vele jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli en meer dan 2000 hectare natuur is daardoor verwoest. Jaarlijks bezoeken zo'n 15 miljoen mensen het waardevolle UNESCO-natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig nog altijd dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot en hij heeft dat niet overleefd. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben dat evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
0: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
2: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan en zo'n 22 graden. Dit nieuws begon met een grote oliedeal die de VS hebben gesloten met Venezuela. De Amerikanen zullen vat krijgen op een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela in ruil voor investeringen in de Venezolaanse industrie. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump heeft het op sociale media over het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Hele grote woorden dus, Lucas Lecluze. Maar wat houdt het akkoord precies in?
3: Wel concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een meerderheidsaandeel in verschillende grote Venezolaanse oliebedrijven. Goed in totaal voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. En daardoor kan de VS beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en aan welke prijs die wordt verkocht. En vooral, de VS kan tegen betaling weliswaar die olie ook afnemen. En dat kan de brandstofprijzen in de VS helpen drukken. Die staan erg hoog door de oorlog in Iran. En China weghouden uit Venezuela.
2: En wat heeft Venezuela te winnen bij deze deal?
3: Amerikaanse bedrijven zouden $100 miljard investeren om die industrie er weer bovenop te krijgen. Dat is een gigantische investering voor een land waar het grootste deel van de bevolking in armoede leeft. Maar Venezuela geeft natuurlijk wel de controle over een van zijn belangrijkste natuurlijke rijkdommen uit handen. Het land heeft de grootste voorraad olie ter wereld. De oppositie noemt de deal alvast een gigantische diefstal.
2: Dankjewel, Lucas Lecluze. In Nepal zijn na de zware overstromingen van afgelopen woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Op het grensgebied zit ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondent Wilma van der Maten.
4: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers, terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
2: Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW in ons land heeft meteen Volksgezondheid en het Federaal Geneesmiddelenagentschap op de hoogte gebracht en zal ook mensen die ongerust zijn begeleiden. Dat zegt Stef Rijmakers.
5: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
2: In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en de metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones hebben daar samen aan deelgenomen, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
6: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
2: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna alweer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn toch nog achtergebleven. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkter met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En dan nog 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW wil mensen die ongerust zijn begeleiden, zegt Stef Rijmakers.
3: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
2: 13 studenten die een studiebeurs hebben om in ons land te komen studeren, zitten vast in Gaza. Zij wachten op de toelating van de Belgische overheid om geëvacueerd te worden uit Gaza. Maar voorlopig is die toelating er niet, zegt advocaat Benoît Dont, die een van die studenten vertegenwoordigt.
4: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel willen tegenover staat, maar wordt tegenhouden van binnen de regering uit. Wat dat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
2: Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke na een ongeval. Daar zijn wel vervangbussen ingelegd. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump pakt groot uit met die deal op sociale media. Lucas Lecluze, waarom vindt Trump die deal zo belangrijk?
5: Wel, dankzij die deal krijgen de Verenigde Staten controle over een groot deel van de olieindustrie van Venezuela. Zo kunnen ze beslissen hoeveel olie er geproduceerd wordt, maar ook aan wie en aan welke prijs die verkocht wordt. En vooral kan de VS zelf goedkoop olie aankopen. En dat is belangrijk voor de Amerikaanse economie, die erg afhankelijk is van die olie. Maar Venezuela verliest door de deal wel voor een groot deel controle over zijn eigen grote olievoorraden. De oppositie noemt die deal dan ook één grote diefstal.
2: Dankjewel, Lucas. En in Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. In het grensgebied zit er ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden terug te vinden. Maar ze staan er wel alleen voor, zegt correspondent Wilma van der Maten.
6: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze dat prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers, terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
2: Vandaag eerst opklaringen, maar daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond kunnen dat buien of onweersbuien worden bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Heden dag in Ploestert werd geboren. Lang voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgeschoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen, geworden nog.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In het zuiden van Oekraïne waren er opnieuw Russische luchtaanvallen. In de regio van de havenstad Odessa is 1 dode gevallen en minstens 3 mensen raakten gewond. Gisteravond bestookte Rusland ook de regio rond de hoofdstad Kiev. Na verschillende explosies ontstond daar brand en daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio 27 doden gevallen. Meer dan 40 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van de waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook impact zijn op bedrijven, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
2: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
1: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook bij ons kinderen heeft verwekt. De man heeft in Nederland meer dan 100 kinderen verwekt en is er ook nog altijd actief. Het Geneesmiddelenagentschap zal nu onderzoeken of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd of online contact had met wensouders. Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke na een ongeval. Daar zijn lokaal vervangbussen ingelegd. En 13 studenten die een studiebeurs hebben om in ons land te komen studeren, zitten vast in Gaza. Zij wachten op de toelating van de Belgische overheid om geëvacueerd te worden uit Gaza. Voorlopig is die toelating er niet, zegt advocaat Benoît Dont, die een van die studenten vertegenwoordigt.
3: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel wel in tegenover staat, maar wordt tegengehouden van binnen de regering uit. Wat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is. En wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
1: Eerst nog opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien en 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En dan nog 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Door Russische luchtaanvallen zijn zeker 27 mensen gedood in de regio rond Kiev. Premier De Wever reist volgende week naar India. En in Nepal wordt er niet langer gezocht naar slachtoffers na de overstromingen. Bij een grote Russische luchtaanval op een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen gedood. Tientallen inwoners van de stad Bucha in Oekraïne raakten daarbij gewond. Joni de Rijke, jij bent vlakbij Kiev. Wat is daar precies gebeurd?
2: Gisteravond rond 8:10 is een Russische drone neergekomen op een bedrijventerrein ten noorden van Kiev. En die inslag, ja, die heeft een grote brand doen ontstaan, omdat op dat terrein explosief materiaal had opgeslagen. En daardoor waren die explosies zo zwaar dat die brand oversloeg naar omliggende woningen en restaurant. Voorlopig zijn er minstens 27 doden, 42 gewonden gevallen, onder wie 4 kinderen.
1: Ja, de impact is dus groot. Hoe wordt daarop gereageerd in Oekraïne?
2: Ja, iedereen is natuurlijk geschokt, want dit is toch wel groter dan een gemiddelde droneaanval. Er vallen natuurlijk altijd doden en het is heel hevig in Kiev op het moment. Maar dit is natuurlijk met één droneinslag wel een gigantisch aantal slachtoffers. Dus iedereen is wel in schok. De wegen zijn nog afgesloten, de brandweermannen zijn nog altijd aan het blussen. Het is echt een hele grote explosie, dus het is toch wel uitzonderlijk.
1: Dankjewel, Joni de Rijke vanuit Oekraïne. En de Oekraïnse autoriteiten die vrezen ook voor nieuwe aanvallen daar. In de regio zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Premier De Wever reist eind volgende week naar India voor een bezoek van 2 dagen. Hij zal onder meer de Indiase premier Modi ontmoeten. Bart Verhulst, hoe uitzonderlijk is die reis?
3: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiase industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen. De reis van De Wever volgt op een akkoord rond vrije handel tussen India en de Europese Unie en breidt een vervolg aan de Belgische economische missie van vorig jaar, onder leiding van toen nog prinses Astrid. Met bijna 1,5 miljard inwoners is India economisch van wereldbelang, ook voor ons land.
1: Dankjewel, Bart. Vanaf 1 september, dinsdag dus, is een helm verplicht op elektrische steps die sneller kunnen dan 20 km per uur. Dat zegt de federale overheidsdienst Mobiliteit. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. En hoe sneller je rijdt, hoe groter dat risico. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, want die rijden trager. Verkeersinstituut FIAS pleit voor een verplichte helm op alle steps, zegt Stef Willems.
4: Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, stel dat je bijvoorbeeld aan 18 km per uur rijdt en je maakt een kwalijke val, ja, dan kan je wel degelijk ook een ernstig hoofdletsel hebben. We hebben vastgesteld in de ziekenhuiscijfers dat bijvoorbeeld van alle ernstige ongevallen met een elektrische step 65% een hoofdletsel had. Vandaar dat het wenselijker nog zou geweest zijn om het voor alle steps in te voeren, die helmplicht.
1: Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van de waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook impact zijn op bedrijven, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
5: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater. Maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
1: 13 studenten uit Gaza die een studiebeurs hebben om komend academiejaar aan een Belgische universiteit of hogeschool te studeren, kunnen voorlopig niet aan het academiejaar beginnen. Want zij wachten op een evacuatie uit Gaza. Maar ons land wil die toelating nog niet geven. Dat zegt advocaat Benoît Dont, die een van de studenten vertegenwoordigt.
0: blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel willen tegenover staat, maar wordt tegengehouden van binnen de regering uit. Wat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
1: In Nepal zijn reddingswerkers gestopt met het zoeken naar overlevenden van de dodelijke modderstroom van afgelopen woensdag. 626 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Ongeveer 2500 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Maar het weer bemoeilijkt de zoektocht naar overlevenden en het risico op nieuwe overstromingen is er ook erg groot, zegt correspondent Wilma van der Maten.
6: Het grootste probleem is op dit moment, je moet het een puindam noemen. Die is veroorzaakt door al die rotsblokken, die puin, al die modder die vanaf die berg met die gletsjer is meegekomen naar beneden. En die zorgt er op dit moment voor dat het water niet kan doorstromen, dat al dat water zich ophoopt. En als deze onnatuurlijke stuwdam zich nu weer opnieuw gaat doorbreken, dan gaan er natuurlijk nog meer dorpjes worden overspoeld. Maar nog veel erger is dat het reddingswerk op dit moment volkomen stil ligt.
1: Nepal heeft ondertussen andere landen wel om hulp gevraagd om reddingsacties op poten te zetten en te helpen met het identificeren van lichamen. We krijgen meer en meer wolken, straks ook kans op wat regen, bij 23 graden. Maar tegen vanavond kunnen de buien heviger worden. Morgen rustiger, met nog wat neerslag, vooral in het westen, en blijft zacht tot 23 graden. Bij een grote Russische luchtaanval op een Oekraïnse voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen gedood. Dat zat vooraan in het nieuws. Tientallen mensen zijn daarbij gewond geraakt. Het was een Russische aanval op een depot waar explosieven werden opgeslagen. Meer in onze app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev vallen tientallen doden en gewonden door Russische luchtaanvallen. Premier De Wever gaat volgende week naar India voor een topontmoeting met premier Modi. En in Nepal wordt niet langer gezocht naar slachtoffers na de enorme vloedgolf. Bij een grote Russische luchtaanval op een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Tientallen inwoners van de stad Bucha raakten gewond. Joni de Rijke is vlakbij Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
2: Gisteravond rond 7:50 is een Russische drone neergekomen op een bedrijventerrein ten noorden van Kiev. En die inslag, ja, die heeft een grote brand doen ontstaan, omdat op dat terrein explosief materiaal lag opgeslagen. En daardoor waren die explosies zo zwaar dat die brand oversloeg naar omliggende woningen en een restaurant. Voorlopig zijn er minstens 27 doden, 42 gewonden gevallen, onder wie 4 kinderen.
1: De impact was groot. De inwoners zijn diep onder de indruk, zegt onze correspondente.
2: Iedereen is natuurlijk geschokt, want dit is toch wel groter dan een gemiddelde droneaanval. Er vallen natuurlijk altijd doden en het is heel hevig in Kiev op het moment. Maar dit is natuurlijk met 1 droneinslag wel een gigantisch aantal slachtoffers. Dus iedereen is wel in schok. De wegen zijn nog afgesloten. De brandweermannen zijn nog altijd aan het blussen. Het is echt een hele grote explosie. Dus het is toch wel uitzonderlijk.
1: Omdat de Oekraïense autoriteiten vrezen voor nieuwe aanvallen, worden ook bijna 400 mensen uit de regio geëvacueerd. Eind volgende week brengt premier De Wever een 2-daags bezoek aan India. Hij zal er onder meer spreken met de Indiase premier Modi. Een uitzonderlijk staatsbezoek, zegt politiek journalist Bart Verhulst.
3: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiase industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen. De reis van De Wever volgt op een akkoord rond vrije handel tussen India en de Europese Unie en breidt een vervolg aan de Belgische economische missie van vorig jaar, onder leiding van toen nog prinses Astrid. Met bijna 1,5 miljard inwoners is India economisch van wereldbelang, ook voor ons land.
1: Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van de waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot maar liefst 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook een impact zijn op de bedrijven. Dat zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
4: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater. Maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
1: In Nepal in de Himalaya zijn reddingswerkers gestopt met het zoeken naar overlevenden van de dodelijke modderstroom van enkele dagen geleden. 626 mensen zijn al zeker omgekomen en ongeveer 2500 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Maar het weer bemoeilijkt de zoektocht naar overlevenden en het risico op nieuwe overstromingen is te groot, zegt correspondente Wilma van der Maten.
5: Het grootste probleem is op dit moment, je moet het een puindam noemen. Die is veroorzaakt door al die rotsblokken, die puin, al die modder die vanaf die berg met die gletsjer is meegekomen naar beneden. En die zorgt er op dit moment voor dat het water niet kan doorstromen, dat al dat water zich ophoopt. En als deze onnatuurlijke stuwdam zich nu weer opnieuw gaat doorbreken, dan gaan er natuurlijk nog meer dorpjes worden overspoeld. Maar nog veel erger is dat het reddingswerk op dit moment volkomen stil ligt.
1: Nepal heeft ondertussen andere landen om hulp gevraagd om reddingsacties op poten te zetten en te helpen met het identificeren van lichamen. Zometeen beginnen de Red Panthers aan de match om het brons op het WK hockey. De Belgische hockeyvrouwen nemen het op tegen Australië. Zullen de Panthers klaar zijn na de verloren halve finale tegen Nederland, is de vraag. Jonathan Mettepenningen volgt de match in Amstelveen.
6: Het mag hen niet ontglippen, zeker na de controverse in de halve finale. Tegen Nederland werd de gelijkmaker volgens velen onterecht afgekeurd. En die frustratie willen ze vandaag omzetten in de beste motivatie om wel het brons te pakken. Dat hebben de Panthers ook al uitgesproken. We keren niet terug zonder brons, zeiden ze. Maar ze doen het wel met de speler minder, want Justine Razier werd geschorst na haar uitspraken na de match tegen Nederland. Tegen het lager geplaatste Australië kunnen ze vanmiddag hun eerste WK-medaille winnen in bijna 50 jaar na het brons in 1978. Maar dat moeten ze wel doen voor een overwegend Nederlands publiek in Amstelveen.
1: We krijgen meer en meer wolken met na de middag ook kans op regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen, en het blijft zacht tot 23 graden. Bij een grote Russische luchtaanval op een Oekraïense voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De Russische aanval was gericht op een depot waar explosieven lagen opgeslagen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Su mañana.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De dodentol na de Russische luchtaanvallen op een voorstad van de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt op. Er zijn nu al zeker 37 doden geteld. Er vielen ook tientallen gewonden. Correspondente Joni de Rijke is vlakbij Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
2: Gisteravond rond 8:10 kwam er een drone terecht op een bedrijventerrein in Mila, ten noorden van Kiev in de regio Bucha. En op dat terrein lagen blijkbaar explosieven, waardoor er een enorme brand ontstond en meerdere ontploffingen. Wel, die ontploffingen hebben heel veel schade aangericht aan de omringende huizen. Er zijn 50 woningen vernield. De brand is nog altijd bezig. Er hangt nog altijd een grote rookpluim boven het terrein.
1: Nepal heeft zeker 4 miljard euro nodig om de schade van de enorme vloedgolf van woensdag te herstellen. Dat zegt de Nepalese overheid. De instorting van een deel van een gletsjer in de Himalaya met de modderstroom die daarop volgde, kostte al aan zeker 626 mensen het leven. Veel dorpen zijn onbewoonbaar, maar veel Nepalezen weigeren om het rampgebied te verlaten. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
3: Het grootste probleem is dat heel veel mensen niet weg willen. Die zitten daar in de regen en in de modder, zwaar getraumatiseerd, te wachten bij de rivier, omdat ze werkelijk denken dat hun zoon, dochter, opa, oma niet dood is. En die moeten eigenlijk weg. De mensen moeten geëvacueerd worden. Dus het probleem is niet meer zozeer van we krijgen de mensen niet weg. De mensen willen ook niet weg. En tegelijkertijd is er ook geen opvang. Mensen slapen bij dorpelingen thuis. Het beetje eten wat dat dorp nog heeft, wordt ook gedeeld met deze mensen. Omdat het voedsel dat aankomt, is ook niet genoeg.
1: Vanaf 1 september is iedereen in heel het land verplicht om een helm te dragen op een elektrische step die sneller kan dan 20 km per uur. Want bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, omdat die niet sneller kunnen dan 20 per uur. Maar volgens Verkeersinstituut FIAS zou een helm beter verplicht worden op alle steps. Dat zegt Stef Willems.
4: Er zijn in het buitenland al landen en steden waar dat men de helm verplicht heeft voor deelsteps. Dat is mogelijk met helmen ter beschikking stellen op het moment dat je ze huurt. Daarnaast zijn er ook heel wat plooibare helmen op de markt die ook voldoen aan de veiligheidsnormen, die je heel makkelijk kan meenemen, niet zoveel wegen en die heel makkelijk in je rugzak passen.
1: De Belgische hockeyvrouwen spelen op dit moment de wedstrijd om het brons op het WK. Jonathan Mettepenningen in Amstelveen, hoe doen de Red Panthers het?
5: Ze zijn op de goede weg richting het brons. Halfweg het derde kwart staat het 1-0 voor de Red Panthers. Aanvoerster Charlotte Anglebert kon de eerste strafcorner meteen verzilveren. Hard in de rechterhoek geslagen. En de Belgische vrouwen controleren de wedstrijd nu zonder daarom veel extra kansen af te dwingen voorlopig. Maar de Panthers zijn dus wel op weg naar het brons. En dat zou de eerste WK-medaille zijn in bijna 50 jaar sinds 1978.
1: Dankjewel, Jonathan. Meer en meer wolken, met na de middag ook kans op wat regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en drukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Red Panthers hebben brons behaald op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de derde plek klopten de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag.
2: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting een brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvree en Stefanie van der Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK. En de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
1: In het noorden van Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een hevige storm. Gebouwen werden beschadigd en ook duizenden auto's. De stad Cremona in de Po-vlakte is het zwaarst getroffen. Daar vielen volgens Italiaanse media hagelstenen uit de lucht die zo groot waren als sinaasappels. 43 mensen raakten er gewond, sommige van hen moesten naar het ziekenhuis. Na de dodelijke luchtaanval op een opslagplaats van explosieven nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev beveelt president Zelensky een onderzoek. Bij de Russische aanval vielen al zeker 37 doden en werden 50 huizen vernield die vlakbij de opslagplaats stonden. Zelensky wil dat onderzocht wordt waarom munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, zijn bij een frontale botsing tussen een minibus en een vrachtwagen 27 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers waren leden van een christelijke kerkgemeenschap die op weg waren naar een conferentie. Volgens de politie wilde de vrachtwagen een ander voertuig inhalen en botste daarbij frontaal op de minibus. Zimbabwe is een van de meest verkeersonveilige landen ter wereld. Meer en meer wolken met kans op wat regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Ook morgen nog kans op wat neerslag, maar het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Noord-Italiaanse regio Veneto is de noodtoestand uitgeroepen na noodweer van afgelopen nacht. Tijdens hevige onweersbuien vielen er hagelstenen uit de lucht die zo groot waren als sinaasappels. Meer dan 40 mensen raakten gewond, 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. 10 kerken, tientallen andere huizen en gebouwen en zeker tienduizenden auto's werden beschadigd. Duizenden bomen zijn ontworteld, vooral de stad Cremona is getroffen. Helemaal in het zuiden van Italië, in de regio's Calabrië en Puglia, en op de eilanden Sicilië en Sardinië hebben ze dan weer te kampen met extreem hoge temperaturen. Op Sardinië is 46 graden gemeten, op Sicilië 45 graden. En op het vasteland in het zuiden werd het ook op verschillende plaatsen warmer dan 40 graden. Ook het zeewater rond Sicilië is op dit moment erg warm, rond 29 graden. In Nepal lijkt het kunstmatige meer dat dreigde om een nieuwe vloedgolf te creëren langzaam leeg te lopen. Dat is goed nieuws voor de reddingswerkers in het getroffen gebied, want die hadden hun werkzaamheden moeten stopzetten. Het meer was ontstaan door een opeenhoping van brokstukken na de modderstroom van woensdag. Gevreesd werd dat de natuurlijke dam rond het meer zou doorbreken en een nieuwe vloedgolf zou veroorzaken. Maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Na de ramp van woensdag zijn al 676 lichamen geborgen, maar er zijn nog altijd zo'n 2500 mensen vermist, daarbij ook enkele honderden toeristen. De Red Panthers hebben brons behaald op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de derde plek klopte de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Speelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
2: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben. Dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het is het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. Voilà.
1: Meestal zwaar bewolkt met kans op een bui en tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Ook morgen mogelijk nog wat regen of buien en het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Noord-Italië is de noodtoestand uitgeroepen na zwaar stormweer. In het zuiden van Italië is het extreem heet. In Oekraïne wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de Russische aanval op een munitiedepot. En de Belgische hockeyvrouwen veroveren brons op het WK na een spannende wedstrijd tegen Australië. Italië is in de ban van extreem weer. In het zuiden schijnt de zon volop en lopen de temperaturen op tot 45 graden en meer. Maar Wim Schepens, in het noorden heeft een zware storm heel wat ravage aangericht.
2: Ja, de storm stak gisteravond op en raasde een stuk van de nacht door. Op filmpjes die mensen hebben gepost op sociale media zie je hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht vallen. Er is dan ook heel wat schade aan gebouwen en wagens. Volgens Italiaanse media zijn zeker 10.000 auto's beschadigd. Vooral de stad Cremona in de Po-vlakte kreeg het zwaar te verduren. Daar trok zelfs een tornado over de stad. 45 gewonden vielen er, van wie sommigen nog in het ziekenhuis liggen. Er zijn ook tientallen gezinnen dakloos. De burgemeester van Cremona spreekt over een ongeziene ramp en zegt dat de schade moeilijk te becijferen valt. Onder de getroffen gebouwen is ook de historische kathedraal uit de 12e eeuw. De gouverneur van de regio Veneto heeft vandaag de noodtoestand uitgeroepen.
1: Dankjewel, Wim. In Mila bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de Russische raketaanval op een opslagplaats van explosieven en munitie. Er zijn al 37 lichamen geborgen, maar het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er wordt nog altijd gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. Dat zegt correspondente Joni de Rijke, die in Mila is.
3: Het dodenaantal staat nu nog steeds op 37. En er zijn meer dan 44 gewonden, onder wie een aantal kinderen. Ze zijn nog altijd aan het zoeken hier met grondrobots op het terrein zelf vanwege de explosies. En in de omliggende huizen zijn ze met mensen aan het zoeken. En het hoofd van de reddingswerkers vertelde net dat, dat door de enorme explosies en de brand die uitbrak, zijn sommige mensen die naar hun schuilkelders vluchten levend verbrand. Dus het is echt wel een hele serieuze en trieste zaak.
1: Het tijdelijke kunstmatige meer in Nepal dat ontstaan was na de enorme modderstroom van woensdag lijkt langzaam leeg te lopen. Dat is goed nieuws omdat gevreesd werd voor een nieuwe vloedgolf. Het meer was ontstaan door een opeenhoping van brokstukken na de modderstroom. Gevreesd werd dat de natuurlijke dam rond het meer zou doorbreken, maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Maar het gevaar is wel nog altijd niet helemaal geweken. Na de ramp van woensdag zijn al 676 lichamen geborgen, maar er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten, onder wie ook enkele honderden toeristen. In het station van Schaarbeek in Brussel staan dit weekend 11 historische locomotieven en treinrijtuigen op de sporen. De NMBS bestaat 100 jaar en om dat te vieren kan je er de historische treinen bezoeken. Amory de Mulder ging mee op treinreis door 100 jaar NMBS-geschiedenis.
4: Bijna 300 meter aan treingeschiedenis staat hier op spoor 3.
5: Voilà, mevrouw, hier is een foldertje met een overzicht van het historisch materieel dat vandaag in Schaarbeek tentoongesteld staat.
6: Dank u wel.
4: Van de dubbeldekkers van vandaag terug naar de groene rijtuigen uit 1933. Met nog een derde klasse, jawel, met houten banken. En ook een eerste klasse met afgesloten coupés en chique fauteuils.
7: De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
4: Naast de nieuwe elektrische modellen staan hier ook nog oude diesellocomotieven. Inspirerend vinden deze machinisten in spe.
8: Bijzondere ervaring, want een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. Ook een pedaal van ander.
4: En ook de koninklijke rijtuigen met art deco interieur mogen niet ontbreken. Tot 1982 reizen Leopold III en Boudewijn I er nog mee rond.
9: Die treinstellen die hierboven staan, dat is wel leuk om te zien.
4: Je kan de treinen nog bezoeken in Luik-Kiemij in september en in Antwerpen Centraal in oktober.
1: De Red Panthers bekronen hun WK met een bronzen medaille. Op het wereldkampioenschap in Amstelveen klopten ze Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag van de wedstrijd om de derde plaats.
6: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting het brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven. Want Emma Puvré en Stefanie van der Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK. En de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
1: Hockeyspeelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
10: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben. Dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het is het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. En ja, voilà.
1: En in het voetbal spelen La Louvière en KV Mechelen tegen elkaar. Bij de rust staat het er 2-1 voor La Louvière. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Het kwik schommelt rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. We begonnen met extreem weer in Italië. In het noorden zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een hevige storm. Ook de materiële schade is er enorm. De noodtoestand is er afgekondigd. In het zuiden en op Sicilië en Sardinië kampen ze dan weer met extreem hoge temperaturen tot 46 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

zitten neer. Que par amour, il nous lacère, mais

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Wereldkampioen Tadej Pogacar is zwaar gevallen in de Vuelta en moet opgeven. In Oekraïne wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na een zware raketaanval op een munitiedepot vlakbij een woonwijk. En de Belgische hockeyvrouwen veroveren brons op het WK. Argentinië is wereldkampioen. Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de wielerronde van Spanje. De Sloveen, die al 3 ritten won en aan de leiding stond, is zwaar gevallen in de 8e rit. Karel Bertele, wat is er precies gebeurd?
2: Een ogenschijnlijk onschuldige val van Tadej Pogacar zelf. Op zo'n 30 kilometer van de streep reed hij aan de linkerkant van de weg en plots week hij van zijn lijn af. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte toen op de grond. Op een lange rechte weg, zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linkeroogkas waren duidelijk geraakt. Er was ook bloed. De eerste hulp kwam heel snel ter plaatse en even leek hij weer op de fiets te gaan kruipen, maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten en toen de dokters een verband rond die schouder wikkelden, stapte hij zelf op en in de ziekenauto. De ronde die Tadej Pogacar nog nooit had gewonnen, zal hij ook dit jaar dus niet winnen. En het is nu wachten op een diagnose en of de wereldkampioen dit jaar nog zal koersen. De ritzege werd in de sprint, die ook nog eens ontregeld werd door een val, gewonnen door de Fransman Brian Coquart voor Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De nieuwe leider is nu een Spanjaard van Movistar, Enric Mas.
1: Dankjewel, Karel. In Mila, bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev, wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de Russische raketaanval op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Tientallen mensen kwamen om het leven. Zeker 50 huizen zijn vernield. Correspondente Johnny de Rijke is ter plaatse.
3: Het dodenaantal staat nu nog steeds op 37. En er zijn meer dan 44 gewonden, onder wie een aantal kinderen. Ze zijn nog altijd aan het zoeken hier met grondrobots op het terrein zelf vanwege de explosies. En in de omliggende huizen zijn ze met mensen aan het zoeken. En het hoofd van de reddingswerkers vertelde net dat, dat door de enorme explosies en de brand die uitbrak, zijn sommige mensen die naar hun schuilkelders vluchten levend verbrand. Dus het is echt wel een hele serieuze en trieste zaak.
1: De Oekraïense president Zelensky wil dat onderzocht wordt waarom munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In het station van Schaarbeek in Brussel staan dit weekend 11 historische locomotieven en treinrijtuigen op de sporen. De NMBS bestaat dit jaar 100 jaar en viert dit met verschillende activiteiten. Amaury de Mulder ging kijken naar de tentoonstelling in Schaarbeek.
4: Bijna 300 meter aan treingeschiedenis staat hier op spoor 3.
5: Ja, mevrouw, hier is een foldertje met een overzicht van het historisch materieel dat vandaag in Schaarbeek tentoongesteld staat.
6: Dank u wel.
4: Van de dubbeldekkers van vandaag terug naar de groene rijtuigen uit 1933. Met nog een derde klasse, jawel, met houten banken. En ook een eerste klasse met afgesloten coupés en chique fauteuils.
7: De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
4: Naast de nieuwe elektrische modellen staan hier ook nog oude diesellocomotieven. Inspirerend vinden deze machinisten in spe.
8: Bijzondere ervaring.
9: Dat je echt zo in de treinen kan.
8: Een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. Ook een pedaal van ander.
4: En ook de koninklijke rijtuigen met art deco interieur mogen niet ontbreken. Je kan de treinen nog bezoeken in Luik-Kiemij in september en in Antwerpen Centraal in oktober.
10: Ik heb er wel heel veel nog weten rijden ervan. En het is indrukwekkend.
1: Onze nationale hockeyvrouwen bekronen hun WK met een bronzen medaille. Op het wereldkampioenschap in Amstelveen klopte de Red Panthers Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag.
11: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting het brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvree en Stefanie van der Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK. En de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
1: Argentinië heeft zich verrassend tot wereldkampioen gekroond bij de hockeyvrouwen. De Argentijnen klopten Nederland na shootouts. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Nederland de wereldtitel niet wint. Ook toen was het Argentinië dat de Nederlanders klopte in de finale. En in het voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Door dit gelijkspel wachten beide ploegen na 4 wedstrijden nog altijd op hun eerste overwinning van het seizoen. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Het kwik schommelt rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat meer neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. We begonnen met opschudding in de Vuelta. Rode trui Tadej Pogacar is zwaar gevallen. Mogelijk heeft hij zijn sleutelbeen gebroken. De Ronde van Spanje is voorbij voor de wereldkampioen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de wielerronde van Spanje. De Sloveen, die al 3 ritten won in deze Vuelta en aan de leiding stond, is zwaar gevallen in de 8e rit. Karel Bertele.
3: Een ogenschijnlijk onschuldig geval van Tadej Pogacar zelf, die aan de linkerkant van de weg plots van zijn lijn afweek. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte op de grond. Op een lange rechte weg zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linkeroogkas waren duidelijk geraakt, er was ook bloed te zien. De eerste hulp kwam snel en even leek hij opnieuw op de fiets te willen kruipen, maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten en toen de dokters een verband rond zijn schouder deden, stapte hij zelf recht en in de ziekenauto.
2: De Fransman Brian Coquard won de sprint voor de Deen Mats Petersen. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. Na de enorme vloedgolf in Nepal en Tibet woensdag zijn er tot nu toe 261 buitenlandse toeristen gered. Dat meldt de toeristische dienst van Nepal. Het gaat vooral om mensen uit India en China. Er is ook sprake van 1 Belg, maar Buitenlandse Zaken bevestigt dat voorlopig niet en zegt dat er nog altijd 3 Belgen in het gebied vermist zijn. Officieel zijn er tot nu toe 682 doden gevallen bij de overstromingen. Duizenden mensen zijn nog vermist. De ramp werd veroorzaakt door een instortende gletsjer in het Himalaya-gebergte, waarna een stroom van modder, water en puin door de valleien raasde. In Mila, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn omgekomen. Tientallen huizen zijn vernield. Correspondente Joni de Rijke ziet dat de hulpdiensten nog altijd naar slachtoffers zoeken.
4: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies ongeveer om de 5 minuten klinken der ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
2: En in het voetbal is de wedstrijd tussen Kortrijk en Charleroi aan de gang. Vlak voor het ingaan van de rust staat het er 1-1. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond en vannacht buien die stevig kunnen zijn, met kans op onweer en rukwinden en rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sectorfederatie van krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij vreest dat de winkels zo nog meer inkomsten verliezen.
2: Voor mensen die daar in geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel als ze menselijk contact hebben.
1: De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon de Achtste, heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Het was vooral een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Hakon 53 prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen en dat hij er alles aan zal doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. In Milan, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn daarbij omgekomen en tientallen huizen zijn vernield. Correspondent Joanie de Rijke ziet dat de hulpdiensten er nog altijd naar slachtoffers zoeken.
3: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies, ongeveer om de 5 minuten klinken daar ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
1: In de hoogste voetbalklasse is de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Charleroi aan de gang. Kort voor het einde staat het er 1-2 voor Charleroi. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Met kans op onweer en rukwinden bij temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrdnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws. Mensen Brecht Schaaprechts. In de Hoge Venen zijn brandweermannen nog altijd in de weer om te voorkomen dat het vuur daar oplaait. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn nu, dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, wellicht ook morgen eentje van de Duitse politie. 15 dagen geleden brak in de Hoge Venen een grote natuurbrand uit die al zeker 3000 hectare heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen hun daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sector Federatie van Krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij vreest dat ze nog meer inkomsten zullen verliezen.
2: Voor mensen die daar in geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel als ze menselijk contact hebben.
1: Cyprus is vanmiddag flink getroffen door zwaar stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is er uitgevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Verschillende boten zijn in de problemen gekomen voor de kust van Kaap Greco in het zuidoosten. Twee mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. En Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel overgehouden aan zijn val vandaag in de wielerronde van Spanje. Dat meldt zijn ploeg zo net. De Sloveen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar die wordt uit voorzorg uitgesteld vanwege de hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, zegt zijn ploeg. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. In het voetbal heeft Charleroi met 1-3 gewonnen op het veld van KV Kortrijk. Dankzij die overwinning gaat Charleroi na 4 wedstrijden aan de leiding met het maximum van de punten. Kortrijk staat zonder punten helemaal onderin het klassement. En op dit moment zijn er 2 wedstrijden aan de gang. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. Cercle Brugge tegen Lommel staat nog 0-0. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die kunnen stevig zijn in het westen en het centrum met kans op onweer en rukwinden, temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien, later opklaringen en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Ja, Wim Schepers, dat heeft allemaal te maken met de ramp van de voorbije week.
1: Ja, want de klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,01% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
0: Dank je, Wim. Cyprus is vanmiddag getroffen door zwaar stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is er uitgevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Zo zijn verschillende boten in het probleem gekomen voor de kust van Kaap Greco in het zuidoosten. 2 mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. In de Hogevenen blijft de situatie moeilijk, meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er nog zowat 80 brandweerlui actief. 15 dagen geleden brak een grote natuurbrand uit die zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen B-box-automaten. Jannik Gijsens van de Sector Federatie is daar niet blij mee. Hij vreest dat de krantenwinkels zo nog meer inkomsten verliezen.
2: Voor mensen die daar in geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
0: Zwaar verdikt voor Tadej Pogacar na zijn val in de ronde van Spanje vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg vanavond. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens de hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel, zegt zijn ploeg. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden. En in het voetbal zijn 2 wedstrijden aan de gang in de hoogste klasse. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. In Cerkelenbrugge-Lommel staat het nog 0-0. En bij de wedstrijden is er nog zowat een half uur te spelen. Het weer nog vanavond. Regen in het oosten. Vannacht zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden. Temperaturen tot 18 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later krijgen we opklaringen bij temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hogevenen blijft de situatie moeilijk, dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er zo'n 80 brandweerlui in de weer. 15 dagen geleden brak de grote natuurbrand uit, die al zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. De Noorse koning Håkon heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Zijn toespraak was een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Håkon prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen, maar dat hij er alles zal aan doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. Een zwaar verdict voor Tadej Pogacar na zijn val in de ronde van Spanje vandaag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens die hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden en dan gevallen. In het voetbal zijn twee wedstrijden afgewerkt vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de derde plaats. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelupessi, maar het was moeilijk.
2: Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
3: De winnaar is de zomer van Oyan Lee van Cambry!
1: Deze zomer van Oyan Lele is de VRT Zomer 2026. Dat is vanavond bekendgemaakt in Blanquer

0: publiek koos voor dit nummer dat een knipoog is naar de K3-klassieker Oya Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, zijn dolblij daarmee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god!
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij het zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. En toch wel.
4: Ja, dankjewel allemaal! Dank jullie!
1: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
3: Ja.
0: Het weer nog vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum met kans op onweer en rukwinden, temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten regen en buien, later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring. Alles heeft te maken met de ramp van de voorbije week in het Himalaya-gebergte, vertelt Wim Schepens.
2: De klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,1% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
1: De Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Qusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. En kolonisten zouden ook een tv-ploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Zwaar verdikt voor wereldkampioen wielrennen en leider in de Vuelta Tadej Pogacar na zijn val vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel. De Sloveen ligt in het ziekenhuis en zal na de hersenschudding geopereerd moeten worden aan dat sleutelbeen. Het is wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts in Benidorm.
3: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogacar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, van aan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogacar.
1: 2 wedstrijden in de hoogste voetbalklasse vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg. Maar Standaard springt zowel naar de 3e plaats in de stand.
4: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen. Maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
1: OHL blijft met 0 punten gedeeld laatste. Nieuwkomer Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen zo naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e.
5: De winnaar is de zomer van Oya Leleva Kadri!
1: De zomer van Oya Lele is de VRT Zomerrit 2026 vanavond bekendgemaakt in Blankenbergen.

0: is al de vijfde zomerrit voor K3 in alle bezettingen samen. Het nummer is ook een knipoog naar de K3-klassieker Oya Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marte vervangt, zijn dolblij.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god!
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij het zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal!
1: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
2: Ja.
0: Het weer heb ik nog. Vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden en tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten enkele buien. In de loop van de dag opklaringen en tot 23 graden. Zo zaterdag 29 augustus zit erop. Een goede nacht.
4: Radio 1. Radio.

wishes and survive.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In IJsland kon er tot middernacht onze tijd gestemd worden in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Intussen zijn de stembureaus gesloten, er worden geen exit polls uitgevoerd, dus het is nog niet duidelijk wat de tendens is. Uit peilingen vooraf bleek wel dat de IJslanders verdeeld zijn en dat ongeveer de helft van de mensen voor toetreding tot de EU is en de helft tegen. De premier gelooft dat toetreding tot de EU heel wat economische voordelen zou bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. In Cyprus is een schipper omgekomen tijdens het stormweer zaterdag. Aan Kaap Greco in het zuidoosten werd een boot door de hoge golven tegen de rotsen geslingerd. De kapitein overleefde het niet, twee andere mensen werden met een helikopter gered. Ook heel wat andere boten langs de kust kwamen in de problemen door de zware storm. Op het eiland zelf waren er ook problemen met omgevallen bomen, stroomonderbrekingen, aardverschuivingen en ook overstromingen. In de Cypriotische hoofdstad Nicosia werd een man getroffen door de bliksem. Hij raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. In het voetbal zijn zaterdagavond twee wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de derde plaats in het klassement.
2: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
1: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Het weer dan nog vannacht zwaar bewolkt. Fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer ook en rukwinden. En minimaal rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt. Met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen. En maximaal gaan tot 23 graden. Het begin van de week wordt wisselvallig. En ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Turkije en Somalië hebben een schip bevrijd dat eerder deze maand gekaapt was voor de kust van Somalië. Volgens de Somalische regering duurde de operatie 10 dagen en werden 14 piraten gedood. Door de militaire druk werden de kapers uiteindelijk gedood.